En dat laken tampen. De baan tampen. Oei, de baan tampen. Kom op. Doei, nou eens. Lagen. Smanta.